0: Liebe Radiofreunde, das war eine Sendung aus der Reihe FMK History. Wir danken dem Dokumentationsarchiv Funk für die Bereitstellung dieser Sendung.
1: Als je ooit de radio aan hebt en je luistert naar een zendpiraat, dan begrijp je wat ik voel als hij weer draait zo'n mooie plaat. In het noorden, zuiden, ja zelfs in de westen zijn ze aan de band. Piraten verspreid door heel Nederland. Ook in Muzeknauw zit een zender, een hele gezellige zender. 1307 en de Verkenner steekt voor iedereen een bron van blijdschap. Maar na zo'n dag van zenden wordt het toch tijd om te sluiten. Het laatste plaatje te draaien en daarna de zender uit te doen.

7 en de Verkenner. Een hecht piratenduo met hart voor de muziek. Iedereen zou eigenlijk naar hen moeten kunnen luisteren. Vrouw of man. Ze bereiken dan ook veel radio's in vele dorpjes en bij mensen onderweg. En beteert u wat zij doen? Is het leuk dat u het zegt. Het was vandaag dan ook weer heel gezellig en we hadden veel plezier. De een bij een kop koffie en de ander bij een glas bier. We hebben vele mooie dingen gehoord, maar nu gaan ze toch echt sluiten. Bedankt voor uw aandacht en graag tot een volgende keer.